0: drie uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: in een gesprek met de burgemeester van Edam-Volendam. Die besloot alle uitsupporters te weren voor de komende play-off-duels na ongeregeldheden zondag bij de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar. Bewoners van de Melkwegflat in Hogezand willen dat woningcorporatie Groningen Huis meer moeite doet om de overlast die zij ervaren aan te pakken. De bewoners zeggen al geruime tijd overlast te hebben van bijvoorbeeld vandalen, dronken personen en drugscriminelen.
1: Dealen voor je deur, vechtpartijen voor je deur. Als je 's ochtends de lift instapt, dat alles onder het bloed en het spuug en alles zit. Je voelt je niet gehoord en je wordt niet gezien.
0: En de politie heeft gisteravond een inval gedaan in een woning in Oude Pekela op de hoek van de Scheepvaartstraat met de burgemeester Snaterlaan. Agenten droegen kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand was en of er aanhoudingen zijn verricht. Meer nieuws straks om 6:30.
2: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen en welkom. Dinsdagmorgen vroeg en we starten samen de dag op met de ochtendploeg. En nieuws, weer, verkeer en fijne muziek van The Corrs bijvoorbeeld.
4: Goedemorgen.

0: 19 mei. Het zou hier en daar nog wat mistig kunnen zijn. Als de mist is opgetrokken, zien we zowaar de zon. Maar daarna weer bewolking, met mogelijk wat lichte regen erbij. Met een matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidoostenwind wordt het 16 of 17 graden. Dat is toch weer net een tikje warmer dan gisteren. En we gaan op weg, blijven maar herhalen. Want het geeft ons een mooi goed gerust gevoel naar een mooi Pinksterweekend. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Serge in het Veen ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En aan jou de vraag, want je bent een beetje de celebrity watcher van de ochtendploeg aan het worden.
2: Ja, ja, ja.
0: Nadat je vorige week de verjaardag van Imca Marina was.
2: Was ook leuk.
0: Met Ronnie Tober.
2: Ja.
0: Gerard Joling.
2: Ja.
0: En gisteren ben jij bij een opname geweest van André van Duin en Jannie van der Heijden.
2: Ja, ze zijn bezig met een nieuw programma voor de collega's van Omroep Max. En dat is een dierenprogramma.
0: Oh.
2: En zeg je André van Duin en dieren, dan zeg je automatisch de Animal Crackers.
0: Ja.
2: Die komen ook weer terug.
0: Oh, echt waar? Oh, dat is leuk.
2: Heeft een nieuwe serie gemaakt. En dat is een onderdeel van een programma, een wat breder programma over dieren, over huisdieren. Over mensen die een hobby hebben waar dieren bij betrokken zijn. Dus een heel leuk breed programma werd opgenomen in een op een soort enorme kinderboerderij. In een geitenstal, prachtige stal.
0: En dan zat jij in decor.
2: Ja, ik was decor. En ik kan je wel vertellen, van, het zag er prachtig uit, maar 2 uur op een hooibaal zitten.
0: Dat is lang,
2: daar word je niet heel veranderd van.
1: Griebelt zo.
2: Nou, het was gewoon hard op een gegeven moment. En maar goed, je moest dan op commando klappen.
0: Ja, natuurlijk.
2: En je moest vriendelijk lachen.
0: Ja.
2: Dus een beetje zoals hier in de ochtendploeg.
0: Ja, dus vragen voor jou ook altijd.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Als Rob een bulletin klaar heeft, doen wij...
2: Ja, dus dat was voor mij geen enkel probleem, dat op commando te doen. Maar het was erg leuk om eens mee te maken.
0: Ja, ja. En wanneer gaan we dat zien dan?
2: Ze hadden het over de zomer is nu een beetje voorbij. Heb je een leuke zomer gehad?
0: Dus oké, dat zal na de zomer zijn.
2: Na de zomer zijn.
1: Dit was het tv-seizoen.
2: Ja, dit was de ene laatste aflevering.
0: Oh, leuk. Ja, we gaan kijken.
2: Ja.
0: Gaan we jou kijken of we jou kunnen spotten. Zit je een beetje prominent?
2: Ja, iedereen. Ze zeiden, iedereen komt wel in beeld.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dus.
0: Had je dan ook een kledingadvies meegekregen?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oh, nee.
2: Nee. En van tevoren vond ik wel mooi, moesten we ook eventjes, mocht het nodig zijn, dat we even een lach hadden opgenomen. Dus moest iedereen op commando lachen.
0: Okay. Ja. Nou, dat moet hier ook altijd.
2: Dus, precies. Dus dat was ik wel gewend. En iedereen steekt elkaar eraan. Nee, het was een hele leuke belevenis. Maar ik weet niet zo goed of ik nu al in de fout ben. Want ik moest ook iets ondertekenen.
0: Oh. Ja. Dat je niks mag vertellen.
2: Ja.
0: Nee, maar je hebt niks verteld. Niks over de inhoud, toch?
2: Nee. En is dit wat wij doen, is dit media?
0: Nee, zeker niet.
2: Nee.
0: Nee. En we vertellen het ook niet verder, want wij...
2: Ja, wie is er nu wakker?
0: Nou, heel veel mensen. Maar die horen bij onze ochtendploeg.
2: Ja, dat is
0: toch?
2: Ook zo.
0: Ja. Ja.
2: Nou, nee, dit komt wel. Dit komt wel.
0: Okay. Nou, mooi man.
2: Dat was heel leuk.
0: Ja. Het is 19 mei en vandaag 100 jaar geleden, daar kwam Rijn de Smit gisteren nog over vertellen hier in de ochtendploeg, werd het Stadsparkpaviljoen geopend. En daarmee was het ook de officiële opening van het Stadspark in Groningen. Hadden ze 13 jaar aangewerkt. Het park was gemaakt door de tuinarchitect Leonard Springer. Met de directeur van de gemeentewerken Jan Anthony Mulluk-Hauer. Het Stadspark, 100 jaar gaan ze niet echt vieren vandaag overigens. Maar mocht je er rondlopen, denk eens, jeetje, 100 jaar geleden liep hier ook al mensen rond.
2: Ja. Ja.
0: En vandaag in 1961 was de officiële opening van de nieuwe pier van Scheveningen door Prins Bernhard, 381 meter lang. Er was een oude pier uit 1901, die was in de oorlog in brand gevlogen door de Duitsers, uiteindelijk ook gesloopt. Die waren bang dat er een mooie landingsplek was voor de geallieerden. Maar vandaag in 1961 was er een nieuwe pier in Scheveningen.

0: Brian Adams en The Summer of 69.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Ach, er zijn weer zoveel mensen wakker. En dan noemen we dan De Vroege Vogel. Ze zijn lekker onder elkaar, zou je kunnen zeggen. En Simon Spanninga, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Met zijn boerderijwinkel in Garmerwolde. Je klinkt alsof je heel druk bezig bent met van alles en nog wat.
3: Ja, nou, we zijn de boerderijwinkel. En, maar wij zitten ook in het verstekersgebied van de AB Schades en zo. En ja, ze zijn ook druk bezig met andere dingen. Versterking dus.
0: Oh, ja. Bij jou thuis?
3: Ja, ja, op de boerderij.
0: En nu al? Op dit tijdstip al?
3: Nee, nu niet.
0: Oh.
3: Nee, de timmerman die komt, zijn hier meestal om 8 uur of zo. Oh.
0: Dus, ja. Heb je veel dingen die verholpen moeten worden?
3: Nou, op zich valt dat mee, maar we hebben een schuur met uit 1950. En daar zit een houten gebinten in. En ja, daar zit ook heel veel houtworm in.
0: Oh, nee toch?
3: En we hebben nou door die versterking was de hele schuur leeg. Hè. Dat moest dan, er zijn allerlei werkzaamheden geweest natuurlijk. En we hebben ook gezegd van wij willen heel graag daar eens een keer een behandeling laten doen tegen houtworm. En nou ja, dat is dus vorige week gebeurd. En, maar dat had wel een beetje de consequentie dat je mag dan een tijdje, moet je dus echt alles afsluiten. En, dan moet je toch een paar dagen echt dicht zijn. En dan zeggen van nou, we gaan voor de zekerheid de hele week maar dicht.
0: Ja, een beetje dicht geweest. Ja.
3: Ja, ja.
0: En wanneer weet je dan of zo'n behandeling geslaagd is tegen houtworm? Kun je dat ergens controleren?
3: Nou ja, je kan vaak wel sporen zien van houtworm. Dus dat is van een hele kleine fijne zaadsel wat eronder ligt.
0: Ja.
3: Dus dat zou in principe zou dat nou voorbij moeten zijn. Ja.
0: En had je daar al lang last van?
3: Ja, dat is gewoon een proces van jaren. Hè. Ja. Dat knaagt steeds maar door.
0: Ja, maar zou het nog niet zo ver dat de balken doorbraken, zeg maar?
3: Nog net niet.
0: Nee?
3: Maar goed, ik weet ook niet, maar als je daar misschien nog 25 jaar wacht, er zijn wel verhaal dat op een gegeven moment dingen gewoon naar beneden valt. Dat gewoon,
0: dat wil je niet hebben.
3: En dan ben je te laat. Dus,
0: Maar nu ben je gewoon weer open, dus je gaat weer gewoon de normale dag in met alles voorbereiden voor de...
3: We gaan dan officieel morgen weer open, maar ik heb nog heel veel voorbereidingswerk. De winkel moet weer klaar natuurlijk. Dus ik moet ook wat meer bestellen dan anders. Hè. Als je een week dicht gaat en vooral met vers product, dan weet je dan... je kan niet alles bewaren. Dus daar heb ik nog wel extra werk aan, allemaal gedaan.
0: Ja, hoe heb je dat die week ervoor gedaan? Heb je alles in uitverkoop gedaan aan de laatste dag of zo?
3: Nou, ik probeer dat wel een beetje uit te komen, maar je hebt altijd wel, je hebt altijd toen wel wat bederf. Dat is een beetje het nadeel van verse producten.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar ook het attractieve eraan natuurlijk.
3: Ja, dat is ook hartstikke mooi, maar dat hebben we natuurlijk wel een beetje overgehouden, maar goed, dat komt wel goed. Dat is,
0: mooi gesproken hebt, Simon. Werk ze vandaag en succes morgen als de winkel weer open is. Jo, tot volgende keer.
3: Okay,
0: mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: Did I Go Wrong? UB40 met Bruno Mars daarvoor. En I Just Might is 6 minuten voor 6:30. De ochtendploeg op Noord met het nieuws uit binnen- en buitenland. In het Catshuis in Den Haag was gisteravond een overleg tussen gemeenten en het kabinet over de opvang van asielzoekers. De gemeenten hebben om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen, zegt premier Jetten.
1: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende, en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die de gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
0: Hoe die vliegende teams dat gaan doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrij op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar die overgang loopt niet soepel. Er zijn problemen met de roosters en daardoor is een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor reizigers soms zo lang dat er water werd uitgedeeld.
2: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
3: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
0: Schiphol sluit niet uit dat er vandaag ook weer lange rijen zullen zijn voor de beveiliging. En wij Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en goed geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. In een nieuw rapport staat dat nieuws steeds meer van platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald. Maar die bepalen juist met een algoritme wat wij te zien krijgen. En dat is volgens het commissariaat een gevaar voor de democratie.
4: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
0: Het commissariaat zegt dat er veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken. Het nieuws op de radio krijg je zometeen van Rob de Vries. Rob, wat zit daarin?
5: Ja, dan hoor je waarom een bewoonster van een seniorenflat in Stadskanaal haar hond een luier omdoet.

0: Bente en Bluff, hoe hou ik het vast? Het is 6:30. Hier is het nieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De KNVB wil dat supporters van FC Groningen donderdagavond alsnog welkom zijn in het stadion van FC Volendam. De FC speelt daar dan in de play-offs om Europees voetbal tegen Ajax, omdat de Johan Cruijff Arena vanwege concerten van Harry Styles niet beschikbaar is. Na ongeregeldheden zondag, na het duel tussen FC Volendam en Telstar, besloot de burgemeester Rick Beukers van Edam Volendam de komende play-off wedstrijden geen supporters van uitspelende clubs toe te laten. Daardoor zijn ook de maximaal 400 fans van FC Groningen niet welkom in Volendam. De KNVB heeft hierover gistermiddag een gesprek gevoerd met de burgemeester. Volgens de bond is de burgemeester daarin verzocht zijn besluit te heroverwegen. Wietgeuren, vandalisme, ongewenste gasten en zelfs vechtpartijen. Bewoners van de Melkwegflat in Hoogezand ervaren al geruime tijd overlast. Meldingen worden opgepakt, maar bewoners voelen zich niet serieus genomen door woonstichting Groningen Huis. Erik verhuisde daarom 1,5 maand geleden naar een andere woning.
2: De grootste druppel was voor mij echt daadwerkelijk de drugsoverlast. Het dealen voor je deur, vechtpartijen voor je deur. Als je 's ochtends de lift instapt, dat alles onder het bloed en het spuug en alles zit. Je voelt je niet gehoord en je wordt niet gezien. En dat is zo frustrerend.
1: Woonstichting Groningen Huis laat in de reactie weten signalen van bewoners serieus te nemen, maar zegt zich niet te herkennen in de overlast. Volgens de woonstichting zijn in de loop der tijd al meerdere maatregelen genomen. De politie heeft gisteravond een inval gedaan in een woning in de Oude Pekela. Gebeurde op de hoek van de Scheepvaartstraat met de burgemeester Snaterlaan. Agenten droegen kogelwerende vesten, waren meerdere eenheden bij betrokken. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand was en of er aanhoudingen zijn verricht. Zonnepanelen-installateur Enegreen met vestigingen in Ter Apelkanaal en Hoge Zand heeft al haar monteurs in Nederland ontslagen. In Ter Apelkanaal raken 13 mensen hun baan kwijt. En ook in Hoge Zand verliezen 13 monteurs hun baan. Daarnaast is een aantal medewerkers van de binnendienst ontslagen. De directie van het Belgische moederbedrijf Green & Durable Group zegt dat Enegreen structureel verlies leed op het installatiewerk. En stelt dat in eigen beheer daarmee doorgaan niet langer verantwoord is. Volgens een medewerker in Ter Apelkanaal komen de ontslagen voor het personeel als een totale verrassing, omdat er geen signalen waren dat het niet goed ging met het bedrijf. De locatie in Ter Apelkanaal opereerde tot 2024 onder de naam Platen. De vestiging in Hoge Zand heette eerder AP Solar. Bewoners van een seniorenflat aan de Utrechtse Laan in Stadskanaal zitten al dagen noodgedwongen aan huis gekluisterd, want sinds donderdag werkt de lift niet meer. Bewoonster Christina heeft hartproblemen en kan haar hond niet uitlaten. Haar hond Robbie loopt daarom al dagen met een luier om en het balkon is veranderd in een uitlaatplek. Ze vertelt dat ze al van alles heeft geprobeerd.
3: Ik had de dierenbescherming had ik al gebeld. Misschien kunnen zij wat, maar ook niet. En toen hebben ze mij dus doorgeschakeld naar de politie. Nou, die kon dus ook niks. Die stelde dus voor om de familie in te schakelen om de hond naar boven en naar beneden te dragen. Nou, dat is geen haalbare kaart en mijn familie heb ik hier niet die dat kan, zeg maar. Er wordt nu ook voorgesteld, breng hem naar het asiel. Maar ja, wie betaalt dat?
1: Maar woningcorporatie Levier heeft goed nieuws voor de bewoners van de flat. De lift wordt vandaag gerepareerd. En op de ringweg van Groningen zijn gisteren tijdens de avondspits 3 auto's op elkaar gebotst. Gebeurde vlak voor de afrit Zeeheldenbuurt. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Met in het komend half uur het herstel van de Martinikerk in de stad. FC Groningen in ons lopend vuur. En Harma over het weer. Krijgen we nog regen vandaag?
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.

0: veel soundtracks voor allerlei films, werkte als achtergrondmuzikant. En scoorde zelf één dikke hit. Deze Michael Ciambello bij de film Flashdance maakte dit. Maniac, en het werd een dikke hit.
1: Lopend vuur.
0: Ging gisteren over FC Groningen, want het is klaar met de Eredivisie. Na 34 wedstrijden is FC Groningen als 9e geëindigd in het linkerrijtje. Meer punten dan vorig jaar gehaald, flink meer ook. En natuurlijk de play-offs om Europees voetbal gehaald, waarover zometeen meer. Eerst maar eens naar de stelling van het lopend vuur. FC Groningen kan tevreden zijn over het seizoen. Vroeg ook een cijfer bij. Wat is er binnengekomen, Sergé?
2: Koos Kleveringa die zegt, met deze jonge ploeg kun je zeker tevreden zijn over dit seizoen. En als ik een cijfer mag geven, dan wordt het een 7 namens Koos. En een 7 geeft ook Jan Vrieling. Dat is in ieder geval voor het resultaat. Maar de inzet wordt nog hoger beoordeeld door Jan. Daar geeft hij een 9 voor. Dus dat is behoorlijk goed. Ja. Erik Snoeink heeft ook gereageerd. Die schrijft, meer zat er niet in, maar de doelstelling is gehaald. En Gea Piek zegt ook dat we heel tevreden kunnen zijn. FC Groningen kan ook heel tevreden over zichzelf zijn, dat ze zo hoog nog zijn geëindigd. En Marcel Steenkamp die schrijft, de FC kan tot nu toe zeer tevreden zijn met een 8 als cijfer. Gaan ze ook nog eens Europa in, dan wordt het cijfer wat hem betreft een 10 en een duim.
0: En een duim erbij. Ja. Een 10 met een griffel. 87% zei trouwens eens tegen de stelling, Groningen kan tevreden zijn. En het merendeel gaf een 7 of een 8 als cijfer. En er werd uitschieters naar boven en naar beneden. Ja, dan moet die wedstrijd gespeeld worden donderdag. Tegen Ajax in Volendam, hoorden we gisteren over dat daar geen supporters bij mogen zijn van FC Groningen. Hoewel de KNVB de burgemeester nu vriendelijk verzocht heeft, of dringend verzocht heeft, dat weten we dan niet precies.
3: Ja, vriendelijk, toch dringend, ja. Was de letterlijke tekst van de KNVB.
0: Ja, maar ja, wat zal de burgemeester daarmee gaan doen?
3: Ja.
0: Toch? Het is ook maar een organisatie die dat aan hem vraagt.
3: Ja.
0: Het is wel raar dat dit allemaal kan gebeuren. Ajax heeft de boel niet voor elkaar. Er zijn supportersproblemen waar Groningen niks mee te maken heeft. Dat geldt ook voor Heerenveen en Utrecht, die er misschien ook wel bij Ajax moeten spelen.
3: Mm-hmm.
0: Als Groningen niet wint van Ajax. Het is al een beetje raar, toch?
3: Ja, dat is ook zo. Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Of er inderdaad een rechtszaak gaat komen.
0: Ja, dat wachten we af. Vandaag ongetwijfeld ontwikkeling in. Ook maar eens de vraag, hebben we een kans tegen Ajax? Nou, dat vroeg Elvin op straat.
4: En met een beetje vertrouwen in de dag, FC?
5: Ja, dat komt wel goed.
4: Het is wel tegen Ajax, hè?
5: Het is in Volendam, hè?
4: Oh ja, Ajax speelt ook goed.
5: Dat bedoel ik.
4: Ja.
5: Ik ben wel voor Westen in Volendam, hè? En dan wordt Volendam 2 keer te hoeven.
4: Ja. Maar waarom heb je er vertrouwen in? Bij de FC?
5: Nou, ik heb wel vertrouwen in de opstelling. Alleen Van der Werf ben ik zo kapot van. Toen mocht Zeuntjes wel een keer van mij verspelen. Maar voor de rest vind ik een mooi aftal. Ze hebben een zwakke periode, maar dat met ze gauw weer uitkomen. Het doel is bereikt voor dit seizoen. Dus ik denk, dat komt wel gauw.
6: Mijn hart zegt ja. Mijn Groningen hart zegt ja. Maar het vertrouwen, nee.
4: Maar ze speelden uit in Volendam. Dus Ajax speelt ook een soort uitwedstrijd.
6: Ja. Ja, wat denk jij?
4: Ik denk dat ze het gaan redden.
6: Ja? Wat positief.
4: Ja, maar het glas moet ook half vol zijn, toch?
6: Nou, maar bij mij is het glas ook wel half vol.
4: Maar toch?
6: Nou, weet je wat? Ik ga er gewoon voor. Ze gaan winnen.

0: Louis, I love you always forever. Het is 14 minuten voor 7. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toen ik deze kant op reed, was het op sommige plekken aardig mistig. Is dat nog zo?
1: Nou, een half uur geleden zaten we door het op Grunnen Airport Rail ook nog op 200 meter. Inmiddels is het kwik, het zicht oploopt richting zo'n 2000 meter. Dus dat gaat een gooi kaan op. Maar visvliet vermeden zijn door ook 250 meter zicht. 4,5 grote op het thermometer, een zwakke zuidelijke wind. En gisteren viel de 7,5 millimeter en het werd 14,5 groot. De stad Oranjebuurt, gisteren 15 groot, 6,5 groot op dit moment vrijwel onbewolkt. 4,5 millimeter is de verhalen en de barometer staat tussen 17 millibar. En in roodschaal, ja, het is een beetje wat diezig. 12 kilometer zicht, 7 groot, gisteren met vaaruur de zonderbie. 14,5 groot, rom en de viel 20,5 millimeter. Dus heel veel touw te schrim aan gisteren. Nou, voor vandaag, nou, die eventueel aanwezige mist, die gaat snel verdwijnen. Er komt nog ruimte voor de zon, maar er komt ook al redelijk snel bewolken. De wind uit zuidelijke richting wordt motig met zo'n 16, 17 graden. En later vanmiddag valt er soms wat rekening van open. En vannacht komen er nog een aantal buien over, maar het kloot ook op met 11, 12 graden als minimum. En dan is er wat zon, maar er komt verspreid over de provincie ook buien vuur. Dobby is de kans op onweer in Hoge, maar niet al te grote kans, maar toch, het zit er wel in. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot westenwind 16, 17 graden.
0: En daarna wordt het droog, toch?
1: Ja, vanaf donderdag liegt een aantal ook droog te blijven. Met ja, toch wel lekkere temperatuur, no?
0: De tuin heeft even voorlopig genoeg gehad.
1: Ja, nou, een mooi gruis om weer.
0: Dankjewel, Albert, een overduurtje.
1: Goed, tot zo.
0: En zo meteen gaan we naar de Martinikerk in de stad. Die wordt onder handen genomen momenteel.

0: is een van de hits van de Wezenband die na jaren weer terugkeerde. We blijven in de stad overigens, want daar wordt de Martinikerk op dit moment flink onder handen genomen. Restauratie is hard nodig om een grootschalige aanpak nog een paar jaar uit te kunnen stellen. Het gebeurt allemaal onder toezicht van bouwkundig adviseur Anne Wieringa.
1: U bent nu bezig met het herstel van al het waak wat nodig is om de kerk de goudbiet te ronden. Dus dat is vouwgemetselwerk, dat is schilderwaak, dat is het herstel van glas en lood. Al dat soort waak, doe mooi aan denk.
2: Want het is slecht op dit moment?
1: Het is echt een nodige touw. Het vouwwaak dat Spal doet, het vaarverkeoxijn, dat wordt ook slechter. De roetjes zijn kapot, het lood van glas en lood is slecht, dat moet hersteld worden. Een keer in de 50 jaar mooier dat gewoon down, kloor.
2: Een klusje op hoogte, hè?
1: Dit is echt een klusje op hoogte.
2: Ja. Ja,
1: dit is een hoogwaken, die kent tot 72,5 meter hoog.
2: En die hoogte heb je ook nodig?
1: Wie nooit.
2: Nee.
1: Die heb je alleen nog nodig bij de bekroning van het koor. Dat is de windhaan. Die zit achter de bekroning en die zit op 1,40 meter.
2: Is het een specialistische klus?
1: Dit is echt een half specialistische klus. Er ben alleen nog maar bedrijven voor wie met waar. En daar ben gauw bekend met waar in monumenten. Want dit is een monument.
2: Betty, hè? Directeur dus van de stichting. Het is een hele grote klus. En ik denk voor jullie ook een hele bijzondere klus.
3: Het is een hele bijzondere klus. Er gebeurt natuurlijk van alles rondom de kerk. Allerlei specialisten hier aan dat werk. En ook we krijgen nu ook wel echt feeling, gevoel van hoe staat het nou voor met de Martinikerk. Want we weten ook dat we over 5 of 10 jaar toch weer een grote restauratie zien aankomen. En eigenlijk is deze restauratie een beetje bedoeld om ons uitstel te geven. Hè, dat we daar nog naartoe kunnen werken. Fondsen voor kunnen verzinnen, subsidies en een plan bedenken. Maar het is ook wel prachtig werk, hè? Ik bedoel, alles wat je nou weer ziet en ontdekt en hoe het zit. En, het is natuurlijk ook heel bijzonder. En kostbaar, maar ook wel weer heel bijzonder.
2: Is een dure klus?
3: Zeker, zeker. 2,5 ton zitten we op. Dus ja, en daar zijn we er ook nog niet mee, zijn we nu ook achtergekomen.
2: Want de windhaan mist, hè, op dit moment.
3: De windhaan en de bekroning eronder, met die mooie gouden bollen, die mist. Die zijn er afgehaald. Die liggen nu bij de smidsen. Die heeft ze onder handen genomen. En het blijkt dat hij toch in veel slechtere staat is dan wij vanaf deze afstand konden zien. Dus daar moeten we wat mee.
2: En wat dan?
3: Nou ja, geld werven, hè. Dus kijken of we nog extra fondsen, mensen giften willen geven, donaties, zodat we geld kunnen verzamelen om ook dit stukje weer helemaal picobello te maken.
2: Want het was een tegenvallertje.
3: Dat was een fikse tegenvaller. Ja, absoluut. Absoluut.
2: Ik kan straks weer een poosje mee, de Martinikerk?
3: Ik hoop het, hè. We hopen ongeveer 5 tot 10 jaar verder te kunnen. En ja, dan moet hij dus wel in een grote restauratie. Maar we hopen dat we nog even tijd winnen door dit project.
0: Bouwkundig adviseur Anne Wieringa en je hoort ook. Dit is de laatste, was trouwens Betty Knigge, directeur van de Stichting Martinikerk. En daarvoor bouwkundig adviseur Anne Wieringa in gesprek met Ronald Niemeyer in de Martinikerk in de stad. Het is 5 voor 7, straks na 7 uur. Aandacht voor de kansen van Oranje op het WK voetbal. Dat WK voetbal begint al snel. 11 juni is de datum. We gaan het straks over hebben. In de ochtendploeg op Noord. Met nu muziek van Coldplay.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
3: Ik kan bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
2: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
4: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
2: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: De KNVB wil dat supporters van FC Groningen donderdagavond alsnog welkom zijn in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De bond heeft daarop aangedrongen in een gesprek met de burgemeester van Edam-Volendam. Spoorbeheerder ProRail heeft op station Delfzijl-West een bewakingscamera laten plaatsen. Dat is gedaan naar aanleiding van de vernielingen van vorige maand, waarbij de fietsenstalling, wachtruimtes en kaartautomaten kort en klein werden geslagen. De camera blijft 3 maanden hangen. ProRail hoopt dat er een preventieve werking vanuit gaat. En bewoners van de Melkwegflat in Hogezand willen dat woningcorporatie Groningen Huis meer moeite doet om de overlast die zij ervaren aan te pakken. De bewoners zeggen al geruime tijd veel last te hebben van vandalen, dronken personen en drugscriminelen.
7: Zielen voor je deur, vechtpartijen voor je deur. Als je 's ochtends de lift instapt, dat alles onder het bloed en het spuug en alles zit. Je voelt je niet gehoord en je wordt niet gezien.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
8: Hup, de duining. Vlag een reedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg Groningen.
10: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
11: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
12: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
11: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Radio Noord, de ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, zo langs de

0: Dinsdag, het is 19 mei, er kan nog een vlak mist ergens voorkomen. Die trekt snel op. Dan hebben we zowaar eerst de zon, maar de bewolking komt ook al snel. In de middag kan daar ook wel een bui uitvallen. 16, 17 graden vanaf donderdag, dan wordt het mooie weer, zo denkt Harma. En wordt het ook een paar dagen droog. Ja, dit geluid horen wij altijd, ook in onze provincie. En als het goed is, op de meeste plekken ook, op de eerste maandag van de maand om 12 uur. En dat geluid horen we dan ook al heel lang. Dat is het sirenesysteem. Maar daar komt een einde aan. En wel in 2028. Er is namelijk, zo meldt de minister David van Wil, geen geld gevonden voor een nieuw innovatief sirenesysteem. 2 jaar geleden nam de gemeenteraad, of de Tweede Kamer moet ik zeggen, nog met een ruime meerderheid een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst veilig te stellen. Toen dreigde het al in 2025 te stoppen. Toen werd het contract verlengd tot 2028. Het kabinet liet toen al weten, ja, het is sterk verouderd, dat hele systeem. NL Alert is een effectiever alerteringsmiddel. Maar goed, het gaat nu eindigen, want er is geen geld gevonden om een nieuw systeem in de benen te krijgen.
1: Ontzettend dom.
0: Ja, maar ja, als er geen geld is.
2: Ja. Dat is dan toch een kwestie van prioriteiten stellen, lijkt
1: ja,
2: mij.
1: Ja,
2: dat
1: is toch niet normaal in deze tijden. Maar dit gaan ze nog wel terugdraaien.
0: Denk jij? Ja.
1: In deze tijden. Ik bedoel, er zijn nog altijd plekken waar je of moeilijk bereik hebt, of mensen die toch geen telefoon hebben. Je moet gewoon bij calamiteiten iedereen kunnen bereiken.
0: Want werkt dat NL Alert zonder internet? Ja, hè, dat gaat via andere lijnen toch? Via het KPN-net en zo. Maar goed, als je buiten zit, er zijn gebieden natuurlijk waar je inderdaad geen goed ontvangst hebt.
1: Nee, of
2: precies, langs de grens, natuurgebieden.
1: Ja. Of je batterijen is leeg. Het zijn allemaal wel mogelijkheden of allemaal wel manieren. En het is gewoon goed om zo'n systeem te hebben.
0: Heel benieuwd. Dit is in ieder geval nu geschreven aan de Tweede Kamer in een brief door minister Van Wil.
2: Daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn, lijkt me ook niet in de Tweede Kamer.
0: Nou, en anders zetten we Sergej in dit geval.
1: Het is belachelijk om op te zeggen.
0: We hebben de afgelopen weken vaak gesproken over de slechtvalken. Bij het Gasuniegebouw in dat nestje met 4 jongen zijn er gekomen. Die zijn allemaal geringd inmiddels ook. Er zijn meer plekken waar ze zich sterk maken voor deze roofvogel. Want die dreigen op een gegeven moment met uitsterven. Een aantal jaren terug, jaren 70, 80. Bijvoorbeeld in België, in Lokeren, daar is nu iets bijzonders gebeurd. Want er was ook een nestje slechtvalken. En de mensen die zich daarmee bezig hielden, de biologen, die gingen daar naartoe. In die kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk in Lokeren klommen naar boven om de 3 jonge slechtvalken te ringen. Voor wetenschappelijk onderzoek hebben ze hier ook gedaan. En toen wilde één van de biologen nog even een foto maken van de moedervogel. En die moedervogel die heeft, die staat bekend bij de biologen als iemand met een pittig karakter. Nou, dat bleek, want moeder griste de telefoon uit de hand van de bioloog en ging er weer even door. En ook in dit nestkastje hangt een webcam. Dus keurig is daar te zien op de webcam dat die slechtvalk de telefoon meegenomen heeft. Die heeft hij daarna nog weer ergens mee anders mee naartoe genomen. Is wel teruggevonden dat de locatievoorzieningen aan stond. Hmm. Geen krasje op terug te vinden.
1: Oh.
0: En geen selfies. Dat hebben ze dan weer niet. Dat is een mooi verhaal, toch?
1: Ja, leuk.
0: En best ook stevig trouwens. Hè? Dus heb je een telefoon in de hand. Dat is een vogel die uit je hand kan grissen.
2: Ja.
0: We weten dat als je ergens bij zee bent, waar veel meeuwen zijn, dat ze dan patat uit je hand kunnen grissen.
2: Ja, bijvoorbeeld of een haring. Zit je net een haringje te happen, dan komt er een meeuw voorbij.
0: Ja. Zou dat echt vaak gebeuren, toch?
2: Nou, weet ik niet. Maar
0: het is wel mooi als je het ooit overkomt. Het is wel een mooi verhaal voor
2: later. Ja, zeker.
0: Ja. Het WK voetbal matert. Nederland maakt, ik dacht, over een week of een dag of 8 de selectie bekend. Gisteren heeft Ronald Koeman bijvoorbeeld nog weer laten weten dat het somber uitziet voor Jurriën Timber, de verdediger die nog altijd geblesseerd is. En ook voor Memphis Depay, die echt nog minuten moet gaan maken. Hebben wij er dan een beetje vertrouwen in dat het goed gaat komen met het Nederlandse elftal? Dan haak ik eerst maar eens hier. Worden we wereldkampioen, Rob?
2: Nee.
0: Oké, komen we tot, want dat is de doelstelling, tot de halve finale?
2: Nee, denk ik ook niet.
1: Dat was somber.
0: Ja, waar liggen we eruit dan?
2: Ja, weet ik veel. Kwartfinale of zo.
0: Oh ja, we doorstaan de poolfase wel.
2: Ja, dat wel.
0: Je bent niet de enige. Jij bent positiever, Sergej?
1: Nee, maar alles wat ik erover zeg, dan roep ik maar wat. Ik zou het niet weten.
0: Het Haat voor Nederland, de opiniepanel, heeft een onderzoek gedaan. 24% van de stemmers denkt dat Nederland de doelstelling haalt. En dat is dus minimaal de halve finale. De grootste groep denkt dat we in de kwartfinale eruit gaan liggen. Zo'n 30%. 20%. En nog eens 23% denkt dat dat in de achtste finale gebeurt. Was de spel toch dat bij het vorige EK zelfs een liedje had gemaakt met we komen tot de achtste finale.
3: Ja, ja toch? Ja.
0: 8% van de onderzoekers denkt dat Nederland wereldkampioen zal gaan worden. Dat is nog iets minder optimistisch dan bij het WK in Qatar 4 jaar geleden. Toen dacht 11%. Toen hebben we het helemaal niet zo slecht gedaan trouwens. Namelijk door Argentinië eruit in die legendarische wedstrijd. Overigens wordt het wordt wel even doorharken met het hele WK. Groepsfase Japan. Op 14 juni om 10 uur 's avonds. Even voor ons, de vroege vogels hier, dat is om zondagavond.
3: Mm-hmm.
0: Kijken hoe we daarmee omgaan met die wedstrijd en met het slapen. Dan is er op 20 juni om 7 uur 's avonds tegen Zweden. Maar dat is ook in een weekend. En dan tegen Tunesië op 26 juni om 1 uur 's nachts. En mij is niet helemaal duidelijk, want 26 juni is een vrijdag. Tellen ze dat dan om 1 uur 's nachts van donderdag op vrijdag of van vrijdag op zaterdag?
2: Nee, dat is donderdag op vrijdag.
0: Donderdag op vrijdag om 1 uur.
2: Ja.
0: Dus nou, lekker dan.
2: Ja, dat wordt of niet slapen,
0: ja.
2: Of gewoon de wedstrijd missen.
0: Nou, je kunt ook tot 1 uur slapen en dan naar het werk gaan, zeg maar. Is het meerekenen als werktijd? Ja, ik weet het ook niet, maar ik hoop wel op een mooi toernooi dat we leuke wedstrijden gezien. We hebben wel keuze, er zijn meer dan 100 wedstrijden. Maar gelukkig ook heel veel in de nacht, dan kun je 's ochtends wakker worden, hoor je bij ons de uitslag wel. Gaan we je wel vertellen dan, denk ik. Tsjechië, Zuid-Korea, dat soort wedstrijden. Allemaal in de nacht.
2: Oh ja?
0: Ja.

0: En people en moving on up, we gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: We zijn er allemaal aan gewend. Hè? Misschien ook wel een beetje verslaafd aan de smartphone. Maar beheerst dat toestel niet te veel ons leven? Nou, 19 VWO-leerlingen van de school in Eindhoven... die stoppen 4 dagen lang hun telefoon in een kluis. Ze mochten hem op school niet gebruiken en nu de rest van de tijd ook niet. De school wil weten of het leidt tot meer rust en sociale contacten... of juist tot meer eenzaamheid. Iedereen doet mee, ook de lerares, die ook verwacht het moeilijk te krijgen.
2: Nou, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Nou, ik heb er helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
3: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
4: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar... ik ga het gewoon proberen en als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
0: Ja, voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen.
5: Doei, naar mijn ouders.

0: is ons lopend vuur. Ja, ik zie jou kijken, Rob.
1: Ja, nee, dat... Ja, ja dat moeilijk te zeggen. Ik denk dat ze zelf vinden van niet. En, maar goed, dat geldt natuurlijk voor volwassenen ook.
0: Ja, zeker.
1: Ik las vorige week nog een verhaal in de landelijke krant over een volwassene die ook alle overbodige apps van zijn telefoon had gegooid. Van zijn smartphone had gegooid. Dus ook WhatsApp en dat soort dingen. Ja, kun je er zonder? Ja, als je wil, dan kan het misschien wel.
0: Ik kan me nog herinneren dat toen onze jongste op de basisschool nog zat, toen hadden wij op een gegeven moment, het was denk ik groep 7 of 8, en hij had nog geen smartphone. We hadden nog met een andere moeder de afspraak. Wij wachten tot de middelbare school van de vond ik zelf wel een mooi moment. Dan moeten ze op fiets naar een ander dorp. En het is fijn om ze bereikbaar te hebben en zo. Tot die moeder ineens zei, ja, ik kon het toch niet tegenhouden. En hij heeft één gekregen. Dus toen moesten wij die van ons ook toch wel eentje geven. Want
1: ja zo gaat dat.
0: De enige van de klas. Dat is ook niet...
1: Ja, ik geloof dat onze zoon ook iets van 10 of 11 was of zo. Toen hij een afdankertje van ons
0: kreeg. Ja, nou zo gaat dat al. Broertjes,
2: zusjes. Ik kan me wel voorstellen dat ze nu het gevoel hebben van dat er iets wordt afgepakt. Maar ik denk dat het al veel eerder begint. Ook bij de ouders die hun kind... Als ze nog niet eens kunnen praten, al achter een scherm zetten, zodat ze maar rustig zijn. En geef ze gewoon eens wat anders te spelen.
0: Kinderen kunnen best zonder smartphone, is ons lopend vuur.
2: Ja, en hoe denken wij daar met elkaar over? 050-3188-288, bellen of appen, allemaal op hetzelfde nummer. Het wordt allemaal gelezen. Oh ja, dat moet er ook
0: wel. Via de smartphone, ja, dat wel.
2: Op de vaste lijn, we zijn allemaal bereikbaar. En natuurlijk ook via de Facebookpagina van Radio Noord. We doen het stiekem vandaag.
0: Ook leuk als kinderen reageren trouwens. rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar kun je stemmen via ons lopend vuur. Kinderen kunnen best zonder smartphone. Is 91% van de stemmers het mee eens?
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Het is de verjaardag van de nog oudst levende winnaar van de Tour de France. Jan Janssen. Nederlander. Was de eerste Nederlander die hem won. Hij is 86 geworden vandaag. Voetbaltrainer Bert van Marwijk is ook jarig. 74. En Sam Smith wordt 34. En dat vieren we.

0: Ja, dan hoor je wat de provincie vindt van het Duitse plan om de Eems uit te baggeren.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Berre goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant!
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Het is 19:30 op deze dinsdag. Hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
0: Goedemorgen. De provincie Groningen en de Duitse regering zijn het niet eens over het Duitse voornemen om de Eems te verdiepen. Bondskanselier Merz liet onlangs weten dat de vaargeul een meter verdiept moet worden, zodat grotere schepen de haven van Emden kunnen bereiken. De rivier de Eems mondt uit in de Groningse Eems-Dollard. Het verdiepen van de Eems aan de Duitse kant van de grens heeft invloed op de waterkwaliteit in Nederland, zegt gedeputeerde Leo Wenninger.
10: Alles wat ook de Duitse buurt doet in haar gebied, heeft effect ook weer op de Natura-doelstellingen die wij hebben voor onze Waddenzee. En het is ook nog UNESCO-gebied, dus kijk, kortom, als ze daar flink aan het werk gaan en lopen baggeren, heeft het gewoon enorme impact op het gebied.
0: De KNVB wil dat supporters van FC Groningen donderdagavond alsnog welkom zijn in het stadion van FC Volendam. De FC speelt daar dan in de play-offs om Europees voetbal tegen Ajax. Omdat de Johan Cruijff Arena vanwege concerten van Harry Styles niet beschikbaar is. Na ongeregeldheden zondag, na het duel tussen FC Volendam en Telstar, besloot de burgemeester van Edam Volendam de komende play-off wedstrijden geen supporters van uitspelende clubs toe te laten. Daardoor zijn ook de 400 fans van FC Groningen niet welkom. De KNVB heeft hierover gistermiddag een gesprek gevoerd met de burgemeester. Volgens de bond is hem vriendelijk toch dringend verzocht om zijn besluit te heroverwegen. Spoorbeheerder ProRail heeft op station Delfzijl-West een bewakingscamera laten plaatsen. Dat is gedaan naar aanleiding van de vernielingen een maand geleden. Van Dalen sloegen toen de fietsenstalling, wachtruimtes en kaartautomaten kort en klein. Wat leidde tot een schadepost van ruim €100.000. Eerder dit jaar had het station ook al te maken met vernielingen. De camera blijft 3 maanden hangen. ProRail hoopt dat er een preventieve werking van uitgaat. De spoorbeheerder kan nog niet zeggen wanneer de herstelwerkzaamheden aan het station starten. In de woning aan de Rijksweg in Gouwelsweer heeft gisteren aan het eind van de middag brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. Tijdens het uitbreken van de brand was er niemand aanwezig in de woning. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Meer regels, stijgende kosten en bakken met papierwerk. Het is in een notendop de problematiek waar veel festivals tegenwoordig mee kampen. Uit een enquête onder 130 festivalorganisatoren zijn 79% vorig jaar al gemeentelijke regelgeving als belemmerend te ervaren. Ook in onze provincie herkennen festivalorganisatoren dat beeld. Onder wie Hendrik Bols van Grandioos Alteveer.
11: Ze bedenken gewoon elk jaar weer nieuwe dingen. We moeten nou ook het confetti die laten impregneren en ik weet het allemaal niet wat. Lachwekkend, zeg maar.
0: En bewoners van een seniorenflat aan de Utrechtse Laan in Stadskanaal zit al dagen noodgedwongen aan huis gekluisterd. Want sinds donderdag werkt de lift niet meer. Bewoonster Christina Nieuwenweg heeft hartproblemen en kan daardoor niet met de trap. En daardoor kan ze haar hond ook niet uitlaten.
12: Dus heeft de hele tijd eigenlijk bij mij in huis al geplast. Wat ik dus helemaal niet leuk vond. Dus dat ik constant eigenlijk aan het dweilen moest. Maar ik heb nu wat luiers opgehaald. Maar ja goed, dat past ook niet helemaal. Hij doet het nu op balkon. Hij deed het ook op de galerij. Maar ja, dat is de rest van de mensen zijn daar ook weer niet blij mee. Maar ja, je doet wat. In huis kan niet, op de galerij kan niet. Een balkon, dat is eigenlijk ook een ramp.
0: Maar woningcoöperatie Levier heeft goed nieuws voor haar en de andere bewoners van de flat. Want de lift wordt vandaag gerepareerd. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
16: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
17: Wat is nou het Raatsveld-effect? Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
16: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
17: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof, kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, bewoners van de Melkwegflat in Hoge Zand zijn zat van de overlast die ze ervaren. En denken vandalisme, ongewenste gasten en zelfs vechtpartijen. Zometeen meer over die kwestie.

0: George Ezra in de ochtendploeg. Wietgeuren, vandalisme, ongewenste gasten en zelfs vechtpartijen. Bewoners van de Melkwegflat in Hoogezand ervaren al geruime tijd overlast. Meldingen worden opgepakt, maar bewoners voelen zich niet serieus genomen door woonstichting Groninger Huis. Verslaggever Maarten Siepel is hier ingedoken. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er nou precies in de hand?
1: Ja, er is inderdaad een boel gebeurd. Je somt al wat op. Ja, dit verhaal is eigenlijk begonnen bij een flatbewoner die recent een incident heeft gehad met een dronken persoon in de kelderbox van deze flat. Eigenlijk in een kleine worsteling toen de flatbewoner had gevraagd van ja, wat doe je eigenlijk hier? Werd een fles die de andere man in de hand had kapotgeslagen en in een zwaaiende beweging brandde hij in de hand van deze man. Nou ja, de verdachte werd op een gegeven moment ook opgepakt en vervolgens ook via snelrechten veroordeeld voor 4 maanden vanwege mishandeling. Mede ook omdat hij nog andere zaken heeft lopen. Maar toen is eigenlijk het balletje gerollen van meerdere bewoners die inderdaad spreken van overlast. Nou ja, je zegt het al inderdaad, wietgeuren, fatbikes door de gang, vandalisme wat heeft plaatsgevonden, graffiti, et cetera. Zo is er eigenlijk een boel wel gebeurd in de afgelopen jaren. En geven bewoners ook wel aan dat ja, in de afgelopen jaren ook wel de sfeer in de flat is veranderd. En nou ja, voor flatbewoner Erik was het eigenlijk wel genoeg na 2 jaar. En die is 1,5 maand geleden verhuisd naar een andere woning in Hoogezand.
2: De grootste druppel was voor mij echt daadwerkelijk de drugsoverlast. Dealen voor je deur, vechtpartijen voor je deur. Als je 's ochtends de lift instapt, dat alles onder het bloed en het spuug en alles zit. Je voelt je niet gehoord en je wordt niet gezien. En dat is zo frustrerend.
0: Ja, iemand verhuist dus zelfs. Hebben ze de problemen aangekaart bij de woningstichting Groninger Huis?
1: Ja, nee, dat wordt inderdaad wel gedaan. En nou, ik heb ook meerdere e-mailberichten ingezien van inderdaad meldingen die worden gedaan van eigenlijk allerlei van dit soort type overlast, zoals de bewoners dat in ieder geval ervaren. Nou, bewoners zeggen daar ook wel van, nou ja, daar wordt wel op gereageerd. De Groningerhuis is ook wel eens inderdaad bij bewoners langs geweest om het hierover te hebben. Alleen als je dan vervolgens kijkt van ja, wat gebeurt daar dan uiteindelijk mee, dan hebben de bewoners in ieder geval het gevoel van ja, wij zien echt te weinig echte oplossingen, te weinig verbetering. En zegt Groningerhuis eigenlijk ook wel over veel zaken van ja, ja, sommige dingen wat jullie misschien als overlast ervaren, dat zien wij meer als last wat ja, hoort bij een flat. Als je met zoveel mensen toch relatief op een klein stuk grond woont.
0: Want dat is ook, want je hebt contact gehad met Groningen Huis. Dat is inderdaad de reactie die je krijgt. Er is een verschil tussen last en overlast.
1: Ja, zij zien inderdaad toch wel een genuanceerde beeld van de sfeer en de situatie in de flat. Ze geven wel inderdaad aan dat in de afgelopen periode wel allerlei maatregelen zijn genomen om ook wel de sfeer in de flat te verbeteren en de, nou ja, de wat zij dan noemen de last te verminderen.
0: Wat voor maatregelen dan?
1: Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld dan inderdaad, ik heb dat ook wel gezien toen ik in de flat was, een soort van nou ja, briefje op hangen van niet meer met fatbikes door de gang, niet meer roken door de gang. Nou ja, ondertussen, terwijl ik daar liep, ruik je toch wel een sterke geur van rook. En probeer ze toch wel die sfeer dus onderling wel te verbeteren. Alleen vinden bewoners toch eigenlijk ook wel dat Groningerhuis ja, de problemen wat bagatelliseert. En eigenlijk zegt van ja, het is misschien allemaal niet zo erg. Terwijl dat voor de bewoners die ik heb gesproken op toch ook meerdere verdiepingen van deze flat, ja, dat het toch wel ergens anders wordt ervaren. En dat er inderdaad zelfs al mensen zijn verhuisd of van plan zijn om te gaan verhuizen, mede door deze overlast.
0: Ja, klinkt niet alsof er heel snel een oplossing gaat komen voor de mensen die overlast ervaren.
1: Nee, en ik denk ook wel wat het ook wel lastig maakt voor Groningerhuis. Ja, die kunnen ook natuurlijk niet 24 uur per dag politieagentje gaan spelen in die flat. Dus ja, mensen moeten ook wel meldingen blijven maken. Dat is ook wel wat Groningerhuis zegt. Want alleen op die manier kunnen zij natuurlijk meer inzicht krijgen in wat er daadwerkelijk speelt. Maar ja, misschien is dat inderdaad ook wel de conclusie dat ja, er toch weer even opnieuw moet worden gekeken van nou, hoe kunnen we er toch voor zorgen dat die overlast verminderd wordt in de flat. Want ja, in ieder geval voor bewoners die geven aan dat er nog echt wel oplossingen moeten komen.
0: Ja, en die zijn ook bang, want je hebt een aantal bewoners gesproken. Die staan ook in een uitgebreid artikel op onze site. En eigenlijk allemaal onder een schuilnaam, omdat ze bang zijn voor de gevolgen als bekend wordt wie ze zijn.
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk ook wel gevraagd, hè, wil je bijvoorbeeld ook op camera reageren, et cetera. Maar ja, je staat dan toch met je gezicht of met je naam inderdaad in een artikel of op tv bijvoorbeeld vanavond. En ze zeggen toch wel van ja, dat geeft mij toch niet echt een veilig gevoel. Sowieso wel bewoners inderdaad die aangeven van ja, ik probeer eigenlijk zo, als ik de deur uitga om zo snel mogelijk weer weg te gaan en ook weer zo snel mogelijk binnen te komen als ik bij de flat kom. Dus ja, al met al geeft dus ook wel de overlast voor bepaalde bewoners ook wel echt een gevoel van onveiligheid. En ja, dan moet je dat op een manier denk ik wel serieus gaan nemen als Groningerhuis.
0: Kan de gemeente daar nog een rol in spelen?
1: Nou ja, de gemeente heeft wel aangegeven inderdaad ook wel in contact te staan met het Groningerhuis en dat er ook wel inderdaad in het verleden al maatregelen zijn genomen wat volgens hen ook tot een goed en positief resultaat heeft geleid. Maar ja, zij hebben inderdaad in de recente periode niet meer meldingen ontvangen. Dus dat is ook wel lastig. En mensen moeten het wel natuurlijk ook blijven melden als er wat is. Want ja, op het moment dat mensen dat niet doen, dan gaat bijvoorbeeld een gemeente of een woonstichting of zelfs de politie natuurlijk ook niet alles in kaart hebben.
0: We wachten af hoe het zich dit verder gaat. Dankjewel, verslaggever Maarten Siepel. En zometeen...

0: Fairground Attraction en Perfect. Het zonnetje schijnt. Is dat nou een voorbode, Harma, van wat we over een paar dagen gaan krijgen?
1: Nou, hold die gedachten vast en ja, dan komt het zeker gauw. Maar verdolg wat er in de loop van de dag nooit beter op. Dat is wel een beetje jammer. Maar de Pinksterdolk, ja, die zong er heel mooi uit met lekker wat zon. Gedurende het Pinksterweekend zong we daar de wind wel naar noordelijke richting touw draaien. Dus er gaat er wel wind poorgroen van de temperatuur af. Maar ach, als die zon er maar bij is en het is droog, dan doen we het zoveel. Maar verdolg lukt dat nooit. We hebben op dit moment de zon, moet zeggen, maar een uur of zien dat vanuit het zuidwesten dat toch ook wel weer enige bewolking binnendruppelt. Maar het blijft overdag nog wel orde schier droog. De wind komt uit zuidelijke richting wat motig met 16, 17 graden. Later vanmiddag valt soms wat regen. Vanavond en vannacht komen een poel buitenvuur, maar ben ook opklots met 11, 12 graden als minimum. In morgen is er wat zon en verspreid over de provincie komt buitenvuur. Er is ook een kleine kans op onweer en hogel. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest dat later westelijke wind. Net als vandaag 16 of 17 graden.
0: Dankjewel. Ja, het was onrustig de laatste week in de technische staf van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Maar fysiektrainer Angelo Seintje Oetgrun heeft zich nooit zorgen hoeven maken over zijn aanstaande WK-avontuur. De Veendammer zag eerst bondscoach Dick Advocaat vertrekken. Twee maanden later ook zijn opvolger Fred Rutte weer vervangen worden door diezelfde Dick Advocaat. Voor de functie van Seintje had het gelukkig geen gevolgen. En dus kan hij rustig toewerken naar volgende week als de voorbereiding van Curaçao op het WK officieel begint. Afgelopen weekend deed Angelo Seintje nog mee bij een wedstrijd van Oud-Veendam. En alle ploeggenoten daar wensten hem succes.
2: De 25e verzamelen we in Noordwijk. En dan gaat de pret beginnen. Ja.
3: Wat zeggen ze dan allemaal tegen je?
2: Nou, gewoon tof. Hè. Ze vinden het allemaal natuurlijk gaaf. Hè. Het is ook natuurlijk iets heel unieks. En ik denk dat ik van geluk mag spreken deels. Dat je eigenlijk zoiets mee mag gaan maken. Dus ik die gasten wensen je veel succes. Maar vooral ook... Ik vind het gewoon fantastisch dat je zoiets kan meemaken.
3: Even terug in de tijd. Jullie kwalificeerden je. Ja. Ik heb toen een Seintje meegemaakt. Ja, die kende ik niet. Je was extatisch. Je was helemaal een ander persoon, leek het wel.
2: Ja. Ja, het is ja, als je terugdenkt, maar gewoon zoiets unieks, weet je wel. Ja, dat is... voor ons was dat bijna de prijs op zichzelf, weet je wel. Dus dat was gewoon geweldig. Nog steeds zo, als ik erover nadenk of ik praat erover. Het is één groot genot. Ja.
3: Ik was ook eerlijk gezegd een beetje bang dat je niet meer zou gaan. Jij zelf ook?
2: Nee. Daar heb ik niet over getwijfeld. En dat komt ook omdat het gewoon niet binnen mijn macht lag. Dus als er wat is, ja, dan was het zo geweest. Maar daar was ik helemaal niet mee bezig.
3: Wel even voor de duidelijkheid, mensen die niet hebben gevolgd. Advocaat stopte vanwege familieredenen. Ja, ja. Rutte nam het over. Maar nu, ja, allemaal gedoe, hele soap. Ja. Nu is advocaat weer terug. Maar jij bent dus in die staf gebleven.
2: Ja. Ik was er voordat Dick Advocaat kwam. En ik hoop dat ik ook daarna blijf. Ik mag hopen dat ik niet afhankelijk word van de aangestelde trainers.
3: Nee. Ja. Vond je het wel vervelend om dat allemaal te lezen en te volgen?
2: Ja, het is jammer, hè, want er komt gewoon een negatief sentiment op. Terwijl het voor ons gewoon een fantastisch iets is wat we gaan meemaken. En we hebben heel veel positieve feedback en reacties gekregen. En het is jammer dat er eigenlijk zoiets negatiefs naar buiten wordt gebracht. En dat het eigenlijk zo'n lading krijgt. Terwijl het gewoon, weet je, we hebben iets unieks gehaald. Het is voor ons fantastisch. Het is al een prijs op zich. We hebben echt niet de illusie dat we eventjes al die landen gaan verslaan. Of dat we het toernooi gaan winnen. Wij gaan gewoon iets unieks meemaken. Dat gewoon voor heel weinig mensen is weggelegd.
3: Veel Curaçaoenaars in Nederland. Heb je nu al enig voorgevoel van hoe het land gaat meeleven? Want jij zit natuurlijk helemaal op afstand.
2: Ja, goed, dat krijgen we natuurlijk heel veel mee. Maar ik was gisteren bijvoorbeeld bij de winkel waar ze die shirts verkopen. En daar waren meer pre-orders voor de Curaçao shirt dan voor Nederland. Dus dat zegt genoeg hoe het leeft en hoe positief het is te ontvangen. En en hoe groot de vraag is en hoe uniek het is.
3: Ook shirts met Seintje achterop?
2: Die gaan we wel laten drukken voor familieleden, ja zeker.
3: Komen ze langs? Want je moet best wel veel mensen missen.
2: Ja. Kijk, mijn familie komt langs. Mijn gezin, moeder, zus, dus die schoonmoeder. Dus we gaan allemaal heen. Kijk, het mooie van ons is, weet je, van wij gaan iets unieks beleven, maar het is nog mooier als je het met anderen kan delen. En in plaats van dat je ze alleen maar kan navertellen, hopen we dat zij ook gewoon iets mee kunnen beleven en mee kunnen praten over wat we gaan beleven. Dus ik ben super blij dat zij meegaan.
0: Ja. Angelo Seintje, gesprek met Nivino Geertsema. 14 juni op het WK Curaçao speelt dan tegen Duitsland.

0: vanzelf nog te zien op TV Noord. PRN SN, te gek. Kinderen kunnen best zonder een smartphone, is ons lopend vuur. Praat met ons mee, bel ons of heb ons 050-3188-288. Ja, via die smartphone inderdaad. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 93% van de stemmers nu zegt eens, kinderen kunnen best zonder een smartphone. Ronald is weer onderweg. Worstijd is straks de vraag. Na 8 uur, nu Marshmallow, Jelly Roll.
1: Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong.

0: de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op biminadi.nl.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app.
11: Nu het nieuws van 8 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
14: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
13: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
15: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
13: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
17: Bewoners van de Melkwegflat in Hogezand willen dat woningcorporatie Groningen Huis meer moeite doet om de overlast die zij ervaren aan te pakken. De bewoners zeggen al geruime tijd veel last te hebben van vandalen, dronken personen en drugscriminelen.
18: Dealen voor je deur, vechtpartijen voor je deur. Als je 's ochtends ligt, is dat alles onder het bloed en het spuug en alles zit. Je voelt je niet gehoord en je wordt niet gezien.
17: De politie heeft gisteravond een inval gedaan in een woning in Oude Pekela op de hoek van de Scheepvaartstraat met de burgemeester Snaterlaan. Agenten droegen daarbij kogelwerende vesten. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand was en of er aanhoudingen zijn verricht. De spoorbeheerder ProRail heeft op station Delfzijl-West een bewakingscamera laten plaatsen. Dat is gedaan naar aanleiding van de vernielingen van vorige maand, waarbij de fietsenstalling, wachtruimtes en kaartautomaten kort en klein werden geslagen. De camera blijft 3 maanden hangen. Meer nieuws straks om 8:30.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
20: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
21: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
20: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
22: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
23: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
24: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
25: Radio Noord.
26: De ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
27: Goedemorgen, oneenigheid tussen de provincie Groningen en de Duitse regering over het Duitse voornemen om de Eems te verdiepen. Daar hoor je zometeen meer over.
28: Hey, goedemorgen Edwin.

0: Eind jaren 70. Jimmy, Bowl, Horn en Dance Across the Floor. De provincie Groningen en de Duitse regering zijn het niet eens over het Duitse voornemen om de rivier de Eems te verdiepen. Bondskanselier Merz heeft onlangs laten weten dat de rivier een meter verdiept moet worden, zodat er grotere schepen door de Eems kunnen varen. De rivier mondt uit in de Groningse Eems-Dollard. Verdiepen van de rivier aan de Duitse kant van de grens heeft invloed op de waterkwaliteit in Nederland. De Groninger gedeputeerde Leo Wenniger is dan ook niet te spreken over het Duitse plan.
1: Het was wel verrassend dat de Duitse bondskanselier die uitspraak bij een ondernemer net op de grens zeg maar, deed. En wij waren niet gekend, omdat we dit gebied gezamenlijk delen, samen met Duitsland. De Eems-Dollard is namelijk, ja, de grens loopt precies hier binnen. Ergens, want die is ook nog nooit precies gezetteld. Maar we waren wel verrast, ja.
2: Ja, want jullie, de provincie, die wil hem niet verdiepen. Waarom niet?
1: Nee, wij zitten. Kijk, voor ons is het een belangrijk Natura-gebied. En dat betekent dat wij met allemaal natuurvereisten zitten. Zoals de kwaliteit van het water. We zitten met zeg maar, ook zuurstofrijkheid wat gebrek is. We zitten met slipsediment wat we proberen te ontroebelen. Het water, zeg maar even, ook letterlijk te ontroebelen. En dan is het niet helpen. Het helpt niet als de Duitse goede buur aan de andere kant een meter, de vaargeul met een meter gaat verdiepen.
2: Nee, en ja, het is niet zomaar iemand die het zegt, namelijk de bondskanselier. Dus om het plat te slaan, de baas van Duitsland. Maar ja, als die aan zijn kant van de grens de rivier wil verdiepen, dan is dat toch aan hem?
1: Ja, dat is een goed punt. Maar dan heeft hij ook. Kijk, dan, op dat punt botsen dus beide echt twee verschillende belangen. De economiebelang van de vaarweg. Voor de Meijerwerft, voor Volkswagen werd ook in het debat net aangehaald. En aan onze kant botst gewoon ecologie. En alles wat ook de Duitse buurt doet in haar gebied heeft effect ook weer op de Natura-doelstellingen die wij hebben voor onze Waddenzee. En het is ook nog UNESCO-gebied, dus kijk, kortom, als ze daar flink aan het werk gaan en lopen baggeren, heeft het gewoon enorme impact op het gebied.
2: Heeft u hem al gebeld of gemaild met de tekst was Toestoen weer aan?
1: Nee, ik heb nog geen contact gehad met de Duitse bondskanselier hierover. We hebben contact via allerlei Duitse partners wel. Met name Duitse overheden en ook bondesbeheerden heet het zo mooi, over de grens. En we zullen nogmaals onze zienswijze die wij in 2024 ingediend hebben nogmaals onder aandacht brengen en kijken hoe ver we komen in het gesprek.
2: Dus eigenlijk botsen hier de ecologische belangen van de provincie Groningen met de economische belangen van Duitsland.
1: Ja, maar je moet het ook nog wel breder kijken. Ook wat de Duitse belangen, daar kent men ook een zogenaamde natuurschutz. Ook voor hun gebied, het Wattenmeer, in combinatie met de Eems-Dollard gelden ook natuurbepalingen. Dus ik ben ook wel benieuwd als vanuit Duits standpunt hoe het kijkt naar, over de letterlijke botsende belangen tussen natuur en wetenschap. Want daar gaat het om.
0: Gedeputeerde Leo Wenniger zei dat tegen verslaggever Robert Pastoor. En zometeen, bewoners van een seniorenflat in Stadskanaal zitten al dagen noodgedwongen thuis. De lift is stuk en dus draagt de hond noodgedwongen zelfs een luier. En waar is Ronald, is de vraag. In Worstijden. Hey.

0: Fleming en Meteor en niet nodig. Worsttijden. Je hebt 3 aanwijzingen nodig om te komen tot de oplossing in het spel Worsttijden. Ronald Niemeyer is op pad voor ons en heeft 3 aanwijzingen voor je. Als je weet waar die is, dan app je ons 050-3188-288. En maak je kans op het weerstation van Radio Noord, die achter ons staat in de studio. Leuk om te hebben, leuk om te winnen. Maar dan moet je wel wat voor doen, namelijk raden waar Ronald is. Worsttijden is de vraag.
1: Wel is altijd vrouw wakker. Dat is de kiek. En dat is de eerste hint.
2: Ochtendploeg.
0: Ochtendploeg.
2: Ochtendploeg.
0: Denk ik. Ik denk ochtendploeg.
2: Maar ik denk, weet niet of we in de goede richting zitten te denken, denk ik.
0: Heb jij maar even. Ronald staat in de ochtendploeg.
2: Ja, ga ik nu zo.
0: Nou, we gaan nog een keer luisteren.
1: Wel is altijd vrouw wakker. Dat is de kiek. En dat is de eerste hint.
2: Nieuwslezer.
0: 050-3188-288. Als je denkt te weten, als je denkt, nou, ik wacht nog een aanwijzing af, dan kan je voor 8:30 krijgen die voor Ronald. En als je nu al denkt te weten of we gokken, dan heb je nu al 050-3188-288.

0: een hoop antwoorden binnen. Ook een hoop fouten trouwens. Dat nemen we straks wel even door. 050-318-288 als je weet waar Ronald is. Dan is dat Stadskanaal waar bewoners van een seniorenflat al dagen noodgedwongen thuis zitten. De lift in het gebouw is sinds afgelopen donderdag stuk en reparatie laat op zich wachten. Bewoners de Christina Nieuweweg kan door hartklachten moeilijk trap lopen. Ze kan dus ook haar hond Robbie niet uitlaten. Hij heeft noodgedwongen een luier omgekregen en het balkon is veranderd in een uitlaatplek. Verslaggever Joyce Kranenborg sprak met haar.
1: Christina Nieuweweg, u woont in een flat aan de Utrechtse Laan in Stadskanaal en nou is de lift kapot sinds afgelopen donderdag. En u heeft ook vastgezeten in de lift.
2: Ja, dat klopt. Ik wilde met de hond uit en ik dacht snel even doen, maar ik had dus ook mijn mobiel vergeten, dus die heb ik ook, had ik niet bij me. En toen ging ik dus in de lift en ik drukte dus op de knoppen om naar beneden te gaan, maar hij bleef dus hangen. Dus ja, denk je van, en nu dan? Maar toen kwam er dus een vrouw aan die dus ook, ook een paar honden heeft en die hoorde mij dus. En die had niet naar auto's gebeld, want die kwam dus direct niet. En heeft ze dus 112 gebeld en toen heeft de brandweer die heeft me eruit gehaald.
1: Dat lijkt mij een heel spannend moment. Wat dacht u toen?
2: Ja,
1: daar
2: is het ook weer, want ik kan niet over kleine ruimtes.
1: Had u paniek? Dat u vast zat?
2: Nou, niet dat ik in paniek was. Nee, dat niet. Maar ja, goed, je zit gewoon te bedenken van hoe kom ik hieruit en hoe bereik ik iemand. Maar goed, de brandweer die heeft mij er netjes uitgehaald. En, maar ja. Dus we zitten nu weer met dat probleem dat de lift het niet doet. En zoals ik gehoord heb, duurt het 2 tot 3 weken. Nou, dat is geen haalbare kaart natuurlijk. Dat kan niet. Dus hoe de oplossing komt, dat weet ik dus niet.
1: Nee,
2: wachten we af.
1: U heeft een hond.
2: Ja.
1: En die hond die leeft moet, nu op het balkon.
2: Die moet naar buiten, dus die kon ook niet naar buiten. Dus heeft de hele tijd eigenlijk bij mij in huis al geplast. Wat ik dus helemaal niet leuk vond. Dus, dat ik constant eigenlijk aan het dweilen moest. Maar nou ja, goed, ik heb nu wat luiers opgehaald. Maar ja, goed, dat past ook niet helemaal. Dus daar moet ik ook nog even mee aan de slag hoe ik dat oplos. Maar ja, dat is gewoon ook een probleem.
1: Ja, want het idee is nu dat de hond zijn behoefte doet op het balkon.
2: Ja, hij doet het nu op het balkon. Want hij deed het ook op de galerij. Maar ja, dat is de rest van de mensen zijn daar ook weer niet blij mee. Maar ja, ja, je doet wat. In huis kan niet, op de galerij kan niet. Een balkon, dat is eigenlijk ook een ramp. Maar ja, toe maar.
1: Ja, want ze zeggen dus 2 tot 3 weken. Kan u niet naar beneden met de hond?
2: Nou, ik kan naar beneden, maar ik ben hartpatiënt. En ik kan wel naar boven, maar dat duurt dan wel een poosje, zeg maar. Ja.
1: Het is eigenlijk geen doen.
2: Sorry?
1: Het is eigenlijk geen doen om met de hond naar beneden te gaan, om hem uit te laten.
2: Nee. Ik had de dierenbescherming had ik al gebeld. Misschien kunnen zij wat, maar ook niet. En toen hebben ze mij dus doorgeschakeld naar de politie. Nou, die kon dus ook niks. Dus ja, die stelde dus voor om de familie in te schakelen om de hond naar boven en naar beneden te dragen. Nou, dat is geen haalbare kaart. En mijn familie heb ik hier niet, die dat kan, zeg maar. Maar ja, er wordt nu ook voorgesteld, breng hem naar het asiel. Maar ja, wie betaalt dat?
1: Wat doet het met u om uw hond zo te zien?
2: Vind ik zielig. Ja, vind ik echt zielig. Want de hond die weet nu ook niet waar hij aan toe is. Dan moet hij daarheen en dan moet hij daarheen. En dan mag hij niet in huis en dan mag hij daar niet liggen. Ja, dat is, voor de hond is dat eigenlijk geen doen ook. Want hij is 11 jaar en ja, het is ook geen jonge hond die je zo even van aanstuurt. Nou, ik vind het gewoon erg, dit. Ik vind het een onhoudbare situatie, echt. Dat kan niet.
0: Bewoners de Christina Nieuweweg van de seniorenflat in Stadskanaal. Verhuurder Levier heeft overigens laten weten dat de lift vandaag gerepareerd gaat worden. Dat zou mooi zijn voor ze daar. Ja, niet in Stadskanaal in een seniorenflat, maar wel ergens anders. Er komen een hoop reacties binnen, Sergej.
3: Ja,
0: zal ik de stelling nog even laten horen? Of de stelling, de opgave? Ja.
4: Wel is altijd vrouw wakker. Dat is de kiek. En dat is de eerste hint.
0: Ja. Nou, wij waren het niet.
3: Wij waren het niet, dat verklappen we alvast. Maar goed, een hele lijst met namen gaan allemaal voor dezelfde. Ik doe er even een paar. Dirk, Henk de Haan, die we allemaal kennen. Gerke, Joke, Jan, nog een Jan. Jeannette, Cor, Peter, Sikko. Carla, Gerard, Fina, Wout, ga zo maar door. Die gaan allemaal voor Rode Haan.
0: Niet goed, hè?
3: Foute boel.
0: Dan komt hier aanwijzing nummer 2.
4: Ik ben een gehucht in de gemeente Westerkwartier.
3: Kijk, dat zijn aanwijzingen. Daar heb je wat aan.
0: Ga maar puzzelen. 050-3188-288.
4: Ik ben een gehucht in de gemeente Westerkwartier.
5: Bosteide.
0: Zometeen om 8:30 het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
6: Het belooft volgende maand nog drukker te worden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hoe dat komt, dat hoor je zo.
0: Kinderen kunnen best zonder smartphone. Is ons lopend vuur, vindt het fijn als je even stemt. rtvnoord.nl en de app van Noord. Ruim 90% van de stemmers is het daarmee eens.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje, 4 uur kuppensoep.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je

0: geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Op een paar seconden na is het 8:30, dus het Groningse nieuws hier. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand verder toenemen, vrezen de gemeente Westerwolde en andere organisaties in de asielketen. De oorzaak is een nieuw aanmeldsysteem per 12 juni... voor asielzoekers die Nederland binnenkomen, vanwege het ingaan van het Europees Migratiepact. Dat kan voorlopig maar op één plek, namelijk in Ter Apel, en niet meer in het tweede aanmeldcentrum in Budel. En dat heeft gevolgen voor de hele asielketen, vertelt NOS-verslaggever Emma Jackson.
6: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
5: De verwachting is dat het nieuwe aanmeldsysteem uiteindelijk wel gaat leiden tot kortere asielprocedures. Bewoners van de Melkwegflat in Hoge Zand willen dat woningcorporatie Groningen Huis meer moeite doet om de overlast die zij ervaren aan te pakken. De bewoners zeggen al geruime tijd veel last te hebben van bijvoorbeeld vandalen, dronken personen en drugscriminelen. Bewoners hebben de problemen aangekaart bij Groningen Huis, maar de woningcorporatie vindt dat sommige problemen horen bij het wonen in een flat, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
7: Zij zien inderdaad toch wel een genuanceerde beeld van de sfeer en de situatie in de flat. Ze geven wel inderdaad aan dat in de afgelopen periode wel allerlei maatregelen zijn genomen om ook wel de sfeer in de flat te verbeteren en de last te verminderen. Alleen vinden bewoners toch eigenlijk ook wel dat Groningen Huis de problemen wat bagatelliseert en eigenlijk zegt van ja, het is misschien allemaal niet zo erg. Terwijl dat voor de bewoners die ik heb gesproken op toch ook meerdere verdiepingen van deze flat, ja, dat het toch wel ergens anders wordt ervaren.
5: De politie heeft gisteravond een inval gedaan in een woning in de Oude Pekela. Gebeurde op de hoek van de Scheepvaartstraat met de burgemeester Snaterlaan. Agenten droegen kogelwerende vesten. Er waren meerdere politieteams bij betrokken. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand was en of er aanhoudingen zijn verricht. Spoorbeheerder ProRail heeft op station Delfzijl-West een bewakingscamera laten plaatsen. Dat is gedaan naar aanleiding van de vernielingen een maand geleden. Vandalen sloegen toen de fietsenstalling, wachtruimtes en kaartautomaten kort en klein. Dat leidde tot een schadepost van ruim 100.000 euro. Eerder dit jaar had het station ook al te maken met vernielingen. De camera blijft 3 maanden hangen. ProRail hoopt dat er een preventieve werking vanuit gaat. De Groninger afdeling van Dolle Mina organiseert vanavond opnieuw een heksennacht in de binnenstad. Met een fakkeltocht, muziek en performances vragen de actievoerders aandacht voor de veiligheid van vrouwen, queer en genderdiverse personen. Petra Brouwer van Dolle Mina Groningen vindt dat juist ook mannen mee moeten lopen in de tocht.
8: Die zijn daar juist heel waardevol in. Die kunnen ook weer andere mannen inspireren om het anders te gaan doen.
5: De tocht begint vanavond om 9:00 op de Ossenmarkt en eindigt rond 11:00 op de Grote Markt. En over minder dan een maand, op 14 juni, debuteert Curaçao op het WK voetbal met de wedstrijd tegen Duitsland. Veendammer Angelo Seintje kijkt uit naar het toernooi. Hij maakt als fysiek trainer onderdeel uit van de technische staf van Curaçao. Hij zegt ondanks het gedoe rond het opstappen van Fred Rutte en de terugkeer van bondscoach Dick Advocaat nooit getwijfeld te hebben over zijn WK-avontuur.
9: Nee, daar heb ik niet over getwijfeld. En dat komt ook omdat het gewoon niet binnen mijn macht lag. Dus als er wat is, ja, dan was het zo geweest. Maar daar was ik helemaal niet mee bezig.
5: De nationale voetbalploeg van Curaçao gaat zich vanaf komende maandag, tweede Pinksterdag, in Noordwijk voorbereiden op het WK. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
11: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
12: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl. Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
13: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
17: De koffie staat klaar.
18: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
16: Riga!
18: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Meertens Meubelen
16: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
19: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen. Bijna 80% van de festivalorganisatoren in ons land zegt de gemeentelijke regelgeving als belemmerend te ervaren. Waar ze dan tegenaan lopen, daar ga ik zo over praten.
20: Goedemorgen, Edwin en de Ochtendploeg.
21: Goedemorgen, meneer Paspeer. Goedemorgen.

0: Nederlandse band Rondé en Undecided. Meer regels, stijgende kosten, bakken met papierwerk en daar soms ook het vinden van vrijwilligers bij. Het is in een notendop de problematiek waar veel festivals tegenwoordig mee kampen. Uit een enquête onder 130 festivalorganisatoren zijn 79% vorig jaar al gemeentelijke regelgeving als belemmerend te ervaren. Hoe dat er in de praktijk dan uitziet, ga ik bespreken met Martin Medema van Graspop Baflo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Begin juni is het weer zover, hè?
1: Ja, 6 juni hebben we weer onze 35e editie.
0: Ja, dat betekent dat het nu druk is voor jullie?
1: Ja, wij zijn druk nog de puntjes op de i aan het zetten. En ja, daar heb je het wel druk mee, zo vlak voor de tijd.
0: Ja, want in de loop der jaren is de regelgeving natuurlijk veranderd. Wat zijn er dan voorbeelden van waar jullie de laatste jaren mee te maken hebben gekregen?
1: Ja, kijk, wij hebben het in 92 hadden wij onze eerste editie. En toen was een vergunningsaanvraag vrij eenvoudig. Dat was één A4'tje, die stuurde je naar de gemeente. Eigenlijk met de locatie, tijd, datum. En wat je dan wilde gaan doen. En dan werd dat goedgekeurd en dan kon je los. En nu bestaat een aanvraag uit, ik denk misschien wel 70, 80 pagina's. Met van allerlei voorwaarden waar je aan moet voldoen op het gebied van veiligheidsplannen. Voor brand, storm, overstromingen, noem het maar op. En alle derde partijen die je erbij moet betrekken, zoals beveiliging, EHBO, verkeersregelaars. Zo kan het nog wel even doorgaan, maar het is het wordt eigenlijk steeds lastiger en steeds bureaucratischer.
0: Ja, aan de andere kant, ik hoor ook een hoop dingen waarvan ik denk van ja, op zich is dat wel handig dat dat geregeld is, brandweer en dat soort dingen.
1: Nou, zeker. Kijk, er zijn ook een heleboel dingen die waren vroeger niet goed geregeld. En in de loop der jaren is men erachter gekomen dat dat natuurlijk niet langer zo kan. Dus ik wil ook niet zeggen dat het allemaal slecht is. Maar het brengt wel een heleboel werk met zich mee. En dat kost gewoon vreselijk veel tijd. En ja, het is ook niet altijd even makkelijk om het allemaal te regelen en te weten waar je moet zijn.
0: Nee, en zorg dat er dan voor, want als je zoveel regels hebt, en dan kan ik me voorstellen dat het een brei wordt, dat dan vrijwilligers ook zeggen van nou, laat maar zitten, ik heb er niet zoveel zin meer in om hier zoveel tijd in te steken.
1: Nou, wij hebben eigenlijk toch wel een hele vaste groep vrijwilligers. Dus we zijn er allemaal eigenlijk best wel langzaam ingegroeid. Dus ja, je weet eigenlijk een beetje aan de hand van vorige jaren wat je te wachten staat. Alleen ja, daar komt wel steeds meer bij. Dus het is wel heel lastig om het, als je nu puur seks zou willen zeggen van wij gaan een festival organiseren vanuit het niets. Nou, ja, dan is dat vrijwel onmogelijk. Omdat je tegen zoveel regels aanloopt en aan zoveel eisen moet voldoen. Ja, dat is dan zo'n brei van papierwerk. Dat gaat je eigenlijk niet lukken.
0: Nee. Wat hebben jullie hier contact over met de gemeente het Hoge Land?
1: Ja, wij hebben wel een heel goed contact met de gemeente het Hoge Land. En ik moet ook wel zeggen, die staat ons ook wel heel goed bij, hoor. Dus wat dat betreft zijn wij daar wel heel tevreden mee.
0: Ja, en desondanks zijn er wel veel regels waarvan je zegt van ja, die hoeven niet per se wat ons betreft. Of dat zou eenvoudiger kunnen.
1: Ja, kijk, wij hebben nou dus voor dit jaar ook weer net een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. En dan moet er een ecologisch onderzoek moeten worden verricht om te kijken welke veldmuisjes zijn er, waar vliegen de vleermuizen, welke vogels hebben zich genesteld in de bomen om het festival heen. Ja, dat zijn allemaal wel dingen, daar zetten wij onze vraagtekens wel eens een beetje bij. Het schiet heel ver door, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, jij was 20 jaar voorzitter. Geloof ik, hè? Daar ben je nu mee gestopt.
1: Ik ben ongeveer 20 jaar voorzitter geweest. En sinds dit jaar ben ik gewoon bestuurslid.
0: Nou ja, had dat daarmee te maken of was het gewoon tijd om de voorzitterschap door te geven?
1: Nee, dat had daar niet mee te maken, hoor. Dat was op de duur, dan wordt het gewoon tijd om plaats te maken voor de wat jeugdige bestuursleden. En dat hebben we dit jaar gedaan.
0: 6 juni, Triggerfinger, Vandenberg, Busy, ik zie het allemaal staan. Veel plezier met Graspop.
1: Ja, nou, hartstikke bedankt.
0: En succes met het organiseren, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Yo, mooi.
1: Mooi.
0: Martin Medema was dat van Graspop in Baflo op 6 juni. En zometeen de derde aanwijzing van Ronald in ons spel. Postijden en Harma met het weer.

0: Close our eyes.
1: Hoor tijden.
0: Dan hoor je het beter. En dat is wel waar. Nou, even de ogen dichter maar. Als kan, veilig en niet achter het stuur. En even luisteren, Ronald.
2: Ik ben een gehucht in de gemeente Westerkwartier.
0: En waar ook nog iets met dat het vroeg wakker was en zo. Nou, waar is
3: een
0: night?
3: Ja, nou, het wordt wel steeds moeilijker om een fout antwoord te vinden naar die twee aanwijzingen. Het is me toch gelukt met dank aan Henk Veenstra. Ik kom met Lettelberter Petten.
0: Nightgoud.
3: Dat is Nightgoud, Henk.
0: Nou, voor de mensen die het nog niet weten, nog één aanwijzing erbij.
2: Wie dit gehucht werd tot in de jaren 50 turfstoom.
0: 050-3-188-288. Arma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Edwin.
0: En nog steeds zon, gelukkig.
4: Ja, nog wel. Ja. Nog een uurtje en ik had vanuit het zuidwesten de bewolking erin. En dan hebben we wel over het oude zon of wie, maar dan zucht het er toch allemaal weer wat minder fraai uit. Maar ach, als we wachten dat de Pinksterdoog dus heel fraai uit gewoon zijn, dan nemen we dat gewoon op de kooptouw en dan nemen we nog een poordoog met wat regen en een aantal buiten. En dan is het mooi gruis om weer, want dan heeft de natuur in eerste instantie ook weer toon en aandacht te pakken. Maar op dit moment in de dood nog zon, over een uur vanuit het zuidwesten meer bewolken. Blijft overdag nog wel oorderschier dreug en met een motige zuidelijke wind gaat de temperatuur uitkomen om in de bieden 16, 17 graden. Later vanmiddag valt er soms wat regen. Vanochtend en vannacht een aantal buien, maar dan hebben we ook weer opklotst met 11, 12 graden als minimum. En dan is er wat zon verspreid over de provincie, trek ook buien over. Dobie is een kleine kans op onweer en hogel. En met een motige tot vrij krachtige zuidwester, later westelijke wind. Net als vandaag 16 of 17 graden.
0: Dankjewel. 050-3-188-288 voor het weerstation van Radio Noord. Met de vraag, was tijden?
2: Wie dit gehucht werd tot in de jaren 50...

0: Damiano David, Dyla en Nile Rodgers.
1: Hoe's tijden?
0: En talk to me, zeg ik ook tegen degene die we nu terug gaan bellen. En vooral neem de telefoon op en geef dan het goede antwoord op de vraag. Hoe's tijden? Dan ben je in het weerstation van RTV Noord, namelijk.
2: Nou.
0: Ja, we zeggen er altijd wel bij. Zorg dat je de telefoon opneemt.
2: Doe nou.
3: De dag. Dit is de
0: voicemail. Dat is jammer.
2: Ja, maar we hebben er nog één.
0: Deze meneer, dat kan ik wel zeggen.
2: Ja, dat is jammer.
0: Ja, dat is ontzettend jammer. Dan gaan we nu iemand anders bellen.
2: Nog eens eentje proberen.
0: Ja. We hadden genoeg goede antwoorden, dus het moet een keer lukken. Tussen nu en 10 uur.
4: Goedemorgen, met
0: Jeanette. Dag, Jeanette, met Edwin en met Sergei van Radio Noord.
4: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Je weet waar Ronald is, hè?
4: Ja, dat weet ik, ja.
0: Waar is hij?
4: In Bakkerom.
5: Ik ben het gehucht. Bakkerom.
0: Ja, hoor. Ja, die is vroeg wakker inderdaad, hè?
4: Ja, klopt. Ja, ja. Het ruimt ook heel mooi. En, ja.
0: En het goede antwoord. Van harte gefeliciteerd. Mooi. Wanneer gaat jou wekken, Jeanette?
4: Als ik moet werken, om half vier uur.
0: Zo?
4: 4 uur.
0: Wat voor werk doe je dan? Ben je bakker?
4: Nee, maar ik moet dan, als ik ga werken, dan moet ik, dan blijf ik nog een beetje, soms nog even wat groenten, zeg maar. En dan ga ik met de trein van 6 uur.
0: Oké.
4: Ja.
0: En wat voor werk doe je dan?
4: Ik werk in de zorg.
0: Ah.
4: En dan begin ik om 7 uur.
0: En waar woon je dan en waar moet je dan met de trein naartoe?
4: Ik woon in Uithuizen.
0: Ja.
4: En ik ga met de trein naar Winsum.
0: Oh, oké. Lekker vroeg, maar ik vind als je om 6 uur in de trein zit en om 4 uur de wekker, dan ben je nog heel lang aan het soezen,
4: hè? Ja, maar ik moet nog om 5 uur eruit.
0: Dus, Oké.
4: Ja, nee, misschien iets te lang, maar ik zet de wekker liever wat vroeger, dat ik nog even kan blijven liggen.
0: Nou, dan kun je het weerstation ernaast gaan zetten, dan kun je ook gelijk zien wat voor weer het is. Want dat heb je gewonnen namelijk.
4: Dat is helemaal fantastisch, ja.
0: Jeanette, heb jij kinderen of kleinkinderen? Ik weet niet hoe oud je bent namelijk.
4: Nee, ik ben daar 58.
0: 58, wat vind jij? Kunnen kinderen wel zonder smartphone?
4: Nou, ze hebben meestal voor school nu tegenwoordig nodig, al op de lagere school. Dus.
0: Ja, dat is waar, ja. Op de lagere school ook al?
4: Nou, ik denk op sommige momenten wel,
0: Oké, dus eigenlijk zeg je, kan niet.
4: Nee, kan niet.
0: Nou, dan noteren we voor jou een oneens bij ons lopend vuur.
4: Helemaal goed.
0: Dankjewel, blijf even hangen, hè.
4: Ja, prima, dank u.
0: En fijne dag.
4: Ah,
0: ze hebben
4: dankjewel.
0: Ze hebben je tegen u, hoor.
4: Ja, ik ben dat zo gewend.
0: Ja, dat is heel goed. Dankjewel, mooi.
4: Ja, prima.
2: Ga ik ook maar eens doen.
0: Kinderen zonder je tegen u zeggen. Wat zei het zo, Betje?
2: Tegen u.
0: Ja, nee, dank. Nou, ik heb liever dat jij u blijft zeggen.
2: Ja, nee.
0: Kinderen kunnen best zonder smartphone. 050-3188-288. Rob, je hebt laatste nieuws.
6: Ja, in de Kerkstraat in Scheem, daar staat een woning in brand. Het gaat om een hoekwoning in een rijtje met huizen. Volgens melders gaat het om een uitslaande brand. Brandweer heeft intussen extra bluswagens en een hoogwerker opgeroepen.
0: Horen we straks ongetwijfeld meer over na 9 uur hier in de Ochtendblok. 93% overigens zegt eens, kinderen kunnen best zonder smartphone. Er is een heksennacht vannacht in Groningen, of eigenlijk vanavond. Ga ik na 9 uur over praten. Nu Harry.

0: voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans. Je luistert naar Groningen 1.
7: Het is nu 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
9: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
8: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
10: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
8: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. Dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
9: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
8: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
16: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
17: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
16: Oh ja?
17: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
16: Klinkt goed.
18: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
19: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
20: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
21: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
22: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
23: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
24: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
23: Klinkt goed.
24: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
25: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
26: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde. Buitengewoon goed. Te Velde. Buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er hebben vannacht 2199 asielzoekers overnacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zijn er 35 minder dan de nacht ervoor. Toen moesten mensen op stoelen in wachtruimtes de nacht opbrengen. Het COA liet tegenover RTV Noord weten dat het maar weinig had gescheeld of mensen hadden de nacht buiten door moeten brengen. De gemeente Westerwolde liet weten de situatie onaanvaardbaar te vinden. Ondanks de heftige protesten tegen opvanglocaties in het land melden zich nog altijd nieuwe asielzoekers in Ter Apel. Door de hevige regenval moest de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen deels worden afgesloten. Er bleven grote plassen staan op de twee rechte rijstroken in de richting vanaf het knooppunt Julianaplein richting het Europaplein. Die werden daarom deels afgesloten. Vermoedelijk werd de overlast veroorzaakt door verstopte afvoeren. Rijkswaterstaat liet weten dat de aannemer ter plaatse kwam om de afvoeren door te spuiten. Aan de Ommelander wijk in Veendam is zondagavond een auto van de weg geraakt. De wagen die vanuit de richting Nieuwe Pekela kwam, raakte door onbekende oorzaak van de weg op de driesprong met de Tonkelweg. De wagen kwam tot stilstand in een bermsloot. Politie en ambulance kwamen ter plaatse, maar niemand bleek gewond te zijn geraakt. De auto moest worden afgesleept. En door onderhoudswerkzaamheden is de oprit van de A7 vanuit Heiligerlee richting Groningen vanavond afgesloten. De afsluiting gaat in om 8 uur vanavond en duurt tot 5 uur morgen vroeg. Verkeer dat bij Heiligerlee de snelweg op wil, wordt omgeleid. Verkeer dat al op de A7 rijdt, kan de werkzaamheden passeren met maximaal 70 km per uur. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en ook op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag kunnen we enkele felle buien verwachten met mogelijk ook onweer. Het wordt 15 of 16 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht is het droog en er kan mist ontstaan. Het kwik zakt naar 2 graden. Morgen begint eerst zonnig, maar morgenavond komt er weer regen en er staat morgen een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het 16 graden. Daarna gaat het de goede kant op. Aan het eind van de week 20 tot 22 graden. En komend weekend wellicht nog wat hoger.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
2: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt het adviespunt SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, arbeidsinspectie,

Zie politie en gemeenten beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden.

0: Groningen 1.
1: Sammy loopt niet zo gebogen.

0: radioreclame op Groningen 1. Effectief adverteren en voor ieder budget. Wilt u meer weten over alle mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling radioreclame via adverteren@groningen1.org.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde. Door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
2: Het is nu 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
16: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
16: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde. Buitengewoon goed. De Velde. Buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt het adviespunt SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar al snel raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden.

0: Dus ook u wilt adverteren op Groningen 1? Neem dan snel contact op met onze afdeling radioreclame via adverteren@groningen1.org.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Het is nu 12 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
18: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Lunchtijd.

Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het Ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op Ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor Ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege Ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde. Buitengewoon goed. Te Velde. Buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
16: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: de dag.
1: Het is nu 2:00.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8:00 brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
0: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt het adviespunt SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP

Er kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal.
0: Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde. Buitengewoon goed. Te Velde. Buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.

Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt het adviespunt SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind wordt het 12 tot 17 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: rust.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt het adviespunt SMAP, meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol.

en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dal raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden.

0: Het is nu 5 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te

0: Rust. Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
2: Flex Estate. Own your deal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Amerikaanse autoriteiten melden dat de arts die besmet is met het ebola-virus in Duitsland wordt behandeld. De Amerikaanse arts werkt in de Democratische Republiek Congo. Ook 6 anderen met een hoog risico op ebola-besmetting worden in Duitsland behandeld. Volgens de laatste cijfers zijn in Congo al minstens 118 mensen overleden. Het land heeft 3 nieuwe speciale behandelcentra voor ebola-patiënten geopend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen vanwege ebola in Congo en Oeganda. Het sekswerk meldt een adviespunt. SMAP meldt dat het slecht is gesteld met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er zou nauwelijks controle zijn vanuit de overheid en de handhaving zou structureel ontbreken. Bij het SMAP kwamen veel klachten binnen over dwang, intimidatie en machtsmisbruik door exploitanten. Het meldpunt wil dat er strenger wordt gehandhaafd en dat de verschillende overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Politie en Gemeenten, beter samenwerken om sneller misstanden aan te pakken. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat veel meer mensen dan verwacht een te hoog cholesterol of een verhoogde bloeddruk hebben. Dat meldt het AD. Volgens de Hartstichting lopen veel Nederlanders rond met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zonder dat ze dat zelf weten. Vandaag maakt de Hartstichting de resultaten bekend van mobiele meetlocaties in onder meer bibliotheken, buurthuizen en sportcentra. 69% van de bezoekers hadden verhoogd cholesterol en bij 26% was de bloeddruk te hoog, aldus het AD. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is vrijgelaten na het betalen van een borgtocht van 2,7 miljoen euro. Vorige week werd hij opgepakt vanwege een corruptieschandaal. Hij zou lid zijn van een criminele organisatie die zo'n 9 miljoen euro zou hebben witgewassen. Bij dat corruptieschandaal wordt een grote groep politici en zakenmensen verdacht van grootschalig witwassen. Het weer, eerst veel zon, vooral in het noordoosten, maar als dauw raakt het bewolkt en trekt er vanaf het begin van de middag een regengebied over het land. Bij een matige zuidenwind worden 12 tot 17 graden.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!

vertrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn. Hij kon

Ik kom een schoolvriendin van vroeger tegen, ergens in de stad. Ik had er zeker in geen 20 jaar gezien. Dus wij gezellig aan de sherry en vertellen hoe het gaat en wat er allemaal gebeurd is sedertdien. Over de kinderen en zo en de carrière van haar man, die commissaris is bij Philips, ene Chris. En dat hun huwelijk dat altijd zo voorbeeldig is geweest de laatste jaren echt een worstelwedstrijd is. Hij schijnt onhandelbaar te zijn en flirt met meiden van de zaak en verft zijn haar. Kortom, het is behoorlijk mis.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémi Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

Geniet van het leven. Het is lente op je radio. Radio Westerwolde.

0: Westerwolde.
1: Tot na het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer, verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
4: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bellingwolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.5.

0: straatnieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

0: internet. Is dit Radio? Tot naar het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het

if you have a predilection.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid. Tot na het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk $10 miljard van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna $1,8 miljard komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.